0: Radio.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

gezelligste radio.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: 12 uur en 5 voor half 6. Vlaanderen boven is er om 10 over half 1. En Walking to New Orleans is er om 10 over 1. Wij Heren van Zichem is er om 5 over 2. En Made in Belgium, dat is een film, is er om 10 over 3. Kaals en Jackie Lafon is er om 5 over 5. En Sterrenwensavond is er om 10 over 6. Denderlands TV is er om 6:15. En De Dingen des Levens met aflevering 14.263 is er om 5 voor half 7. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.472 is er om 6:55. En Tussenlanding buiten Hebriden is er om 7:30 vanavond.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

Zelden kwam een rockgroep zo overtuigend binnen. Dankzij die gouden stembanden van Chrissy Hynde. En Brass in Pocket did the trick voor de Pretenders. Ach, velen vonden de boodschap van het lied onweerstaanbaar. En ik kan dat goed geloven. Goedemorgen. Hartelijk welkom iedereen.

I want it that way van de Backstreet Boys. Ik wil dit, ja, ik wil dat. Hè. Ach ja, we hebben 2000 jaar geleefd met het gebod. Jij zult zorgen voor uw naaste. En daar is ook weinig van terechtgekomen. We trekken naar Denemarken. Dit is het winnende Eurosong nummer 13 jaar geleden.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Vlammen van Marlies. Haar thuisbasis is Knokke-Heist. En ze wil bouwen aan een verhaal dat verder gaat dan klassieke meezingers. Twee vrouwen zijn me altijd bijgebleven als we terugdenken aan enkele James Bond 007 films. Queen of Soul, Aretha Franklin met Goldfinger. En de one and only, Tina Turner. Met zonder twijfel een van de meest iconische Bondfilms van

Het duurde jaren voordat de ozonlaag hersteld was van die kapsels uit de jaren 80. King, Mark King, met Love and Pride. Liefde en trots van nature en bescheiden door noodzaak. Geduld, hè? Geduld is trouwens de trots van een ezel, hè? Wist je dat? We gaan naar de 70s. Tears of a Clown, Smokey Robinson.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op

0: droomdromen werkelijkheid worden. Let's think
1: twice. Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen. Tweede paar Zeiss glazen.

Timmerman, baby. Elizabeth Camille Langley. Uit de stal van de bangelijke country chicks. Daar is er nog eens. En alstublieft, niet vertellen tegen rockfanaten dat ik dit plezant vind. Ah, kan nooit geen kwaad, een beetje frisse plattelandslucht, hè? En hoor eens, het is niet toevallig dat we ons volgend juweeltje een Schotse rockband is die Texas heet. Gekozen uit de film van Wim Wenders in 1984, genaamd Paris, Texas.

is terug te vinden op mooi en onverslijdbaar. Dat is iets dat we op onze leeftijd ook al niet meer kunnen zeggen. En dit is Bon Jovi.

0: uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 27 juni. Dit is het regionale nieuws. Dendermonde's nieuwe parkeerplan dat op 1 juli 2026 van start zou gaan is uitgesteld. De uitbreiding van betalend parkeren onder andere naar de Noordlaan en Leopoldlaan kan niet doorgaan omdat de extra parkeerautomaten niet tijdig zijn geplaatst. Het parkeerbedrijf Indigo kampt met een tekort aan onderdelen voor de automaten. Hierdoor blijven de huidige gratis parkeerzones voorlopig beschikbaar. De richtdatum voor de implementatie van het betalend parkeren is nu vastgesteld op 22 juli. Abonnementen die al zijn gekocht met een startdatum van 1 juli worden automatisch met een maand verlengd. In Gent vond de reconstructie plaats van de fatale steekpartij op Tessa. Verdachte Hassan ontkent zijn betrokkenheid ondanks bewijs zoals vingerafdrukken op de plaats delict. Tessa werd afgelopen zomer door haar broer levensloos aangetroffen in haar woning. De vrouw was gewurgd en was meer dan 60 keer gestoken. Een sms'je van Tessa leidde naar Hassan, die met haar naar huis was gelopen. De reconstructie had als doel belangrijke antwoorden te geven, maar de verdachte bleef zijn ontkenning volhouden. Advocaat Nina van Eekhout sprak van een frustrerende namiddag. Het onderzoek nadert zijn einde en de familie hoopt op een rechtszaak in het najaar van 2027. Een 36-jarige man uit Gerardsbergen is door de rechtbank in Oudenaarde veroordeeld voor weerspannigheid en geweld tegen agenten van de politiezone Gerardsbergen-Lierde. De arrestatie vond plaats nadat de man in paniek raakte toen agenten hem benaderden in verband met toezicht op de kinderen van zijn broer. De man weigerde te stoppen met filmen en viel uiteindelijk de agenten aan, wat leidde tot de inzet van pepperspray en extra versterking. Twee agenten raakten gewond en waren enkele dagen arbeidsongeschikt. De rechter heeft de man veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur na eerder al een voorwaardelijke straf te hebben gekregen voor diefstallen. En voetbalclub Mariakerke heeft al geruime tijd problemen door de open toegang tot hun terreinen. De club maakt zich zorgen omdat deze toegankelijkheid regelmatig leidt tot vandalisme en overlast. Ze hebben herhaaldelijk aan de stad gevraagd om hun terreinen volledig af te sluiten, maar tot nu toe is er geen oplossing gekomen. Tijdens een recente gemeenteraadsvergadering vroeg raadslid Simon Smagge van CD&V de stad om in te grijpen, maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn. Het bestuur van de club overweegt nu om zelf een afsluiting aan te brengen, omdat ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. Ze zijn gefrustreerd omdat de stad wel geld heeft om een bestaande afsluiting aan de overkant te verplaatsen, maar niet om hun terreinen te beschermen. En zo sluiten we deze nieuwsitems af voor deze week. Volgende week maandag is onze collega Guy weer op de radio met meer regionale updates. We kijken er naar uit om jullie dan weer te verwelkomen. Voor nu een fijne week nog en tot vrijdag.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Als je wilt
3: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Warner, partner bij RBS met Feels Like the First Time. Mag ik hier iets over zeggen? Hoi. Ja, als ik naar links kijk, heb ik besloten van toch maar wijselijk te zwijgen. Wat is het beste om je te bekoren in eigen taal, indien je geen forfait heeft voor een covertje van Claude François?

0: Alphaville en Forever Young over de Koude Oorlog. Marion Gold zingt over hoe het is om op te groeien in een wereld waar constant angst voor een kernoorlog zou heersen.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: Hola, hola. Zou dat plezant zijn om zo elke morgen wakker te worden?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Zo heet hij, hè? It's so easy to fall in love van Olivia Dean. Het klinkt zelfs onvermijdelijk en moeiteloos. Ik ben eens naar het filmpje gaan kijken en daar fungeert Olivia als een soort moderne Cupido.

Ach, die jaren 80. Goede muziek, leuke mode. Het was een mooie tijd. Bruce Springsteen, opgegroeid in New Jersey. 100% rock and roll. En ondertussen ook al 76. Tijdloze diamanten bij RBS en je hoort ze hier dagelijks. Net zoals deze. Neil Diamond moest het niet hebben. En zo kwam het bij deze gasten terecht. De

0: RBS. Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bikeparts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

dit voor de eerste keer hoorde, dacht ik... wat een zomersdeuntje. Maar dan mag je de titel niet vertalen natuurlijk. Hè? Verlangen en spijt met Homewrecker. Ik heb er het volste vertrouwen in, net zoals Crack in de jaren 80. En een beetje verbonden komt dit uit Bryan Adams' album... Walking Up the Neighbors. Can't Stop This Thing, Restart It.

0: more you live, the more you love. Dit is de waarheid. Indien je wil weten hoe ze aan die flock of seagulls zijn geraakt, wel, dan moet je eens luisteren naar... dan moet je eens luisteren naar Toiler on the Sea van de Stranglers. Ik dacht vroeger dat dat een toilet was. Trouwens, zo'n toilet op zee, dat kan blijven drijven met daarnaast een hamburgerkraam. In de straat van Dover zou misschien nog zo'n slecht idee niet zijn, hè?
1: Oesje, dames en heren, we muizen er van onder. Maar ik zeg altijd, je muist er beter van onder dan van boven, hè?
0: En zo worden gedachten gelezen. Nog een fijn weekend, iedereen. En tot volgende week.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

helemaal terug naar 1981. Toen werd dit een grote hit voor Rod Stewart, deze Young Turks. Hey, welkom. Het is alweer een nieuwe aflevering hier van de jaren 70, 80 en 90. Met de nieuwsfeiten, de jarigen, dat en nog veel meer. En nu meteen even naar de 70s met deze man hier. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.

zomerhits van ABBA die je zeker niet elke dag op de radio hoort. Deze Happy Hawaii. Ja, muziek maken, dat konden deze mensen uit Zweden wel, hè. Even naar iets mysterieus, naar de jaren 80 met Quincy Jones. En wat veel mensen niet weten, is dat Quincy Jones de Franse tekst speciaal liet schrijven om haar fascinatie voor de Parijse onderwereld te beschrijven. Een iets wat duister, maar o zo hypnotiserend meesterwerk. Hier is het icoon Quincy Jones.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos. Enjoy your break.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
7: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
7: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
7: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
7: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

natuurlijk die gigantische grootheid. Verdammt, ik liep dich. Dit was een andere, iets wat vergeten heet. Ik heb getraumd van dier, mijn beste Duits. Met Matthias Heim was dat.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 27 juni vandaag, de Sovjet-Unie gaat over op de Gregoriaanse kalender en dat vandaag in 1940. In Ukkel wordt met 38,8 graden de hoogste temperatuur gemeten die ooit in België is vastgesteld. En dat vandaag in 1947. Een overvolle bus stort in een bergachtig gebied van Bolivia voor een brug. Daardoor komen zeker 28 mensen om en raken 44 anderen gewond. En dat vandaag in 2010. De Nederlandse groep Cresip geeft haar afscheidsconcert, dat vandaag in 2009. En gastland Frankrijk wint in Parijs het EK voetbal door Spanje in de finale met 2-0 te verslaan en dat vandaag in 1984. Ik

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan.

0: Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Wat een heerlijke track, al zeggen we het zelf natuurlijk, in alle bescheidenheid. Inside Love, So Personal, van George Benson. We ronden af in schoonheid wat dit uur betreft. Nou ja, het zijn allemaal mooie liedjes natuurlijk. Met Donna Summer en Barbra Streisand, No More Tears. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 27 juni. Dit is het regionale nieuws. Dendermonde's nieuwe parkeerplan dat op 1 juli 2026 van start zou gaan is uitgesteld. De uitbreiding van betalend parkeren onder andere naar de Noordlaan en Leopoldlaan kan niet doorgaan omdat de extra parkeerautomaten niet tijdig zijn geplaatst. Het parkeerbedrijf Indigo kampt met een tekort aan onderdelen voor de automaten. Hierdoor blijven de huidige gratis parkeerzones voorlopig beschikbaar. De richtdatum voor de implementatie van het betalend parkeren is nu vastgesteld op 22 juli. Abonnementen die al zijn gekocht met een startdatum van 1 juli worden automatisch met een maand verlengd. In Gent vond de reconstructie plaats van de fatale steekpartij op Tessa. Verdachte Hassan ontkent zijn betrokkenheid ondanks bewijs zoals vingerafdrukken op de plaats delict. Tessa werd afgelopen zomer door haar broer levensloos aangetroffen in haar woning. De vrouw was gewurgd en was meer dan 60 keer gestoken. Een sms'je van Tessa leidde naar Hassan, die met haar naar huis was gelopen. De reconstructie had als doel belangrijke antwoorden te geven, maar de verdachte bleef zijn ontkenning volhouden. Advocaat Nina van Eekhout sprak van een frustrerende namiddag. Het onderzoek nadert zijn einde en de familie hoopt op een rechtszaak in het najaar van 2027. Een 36-jarige man uit Gerardsbergen is door de rechtbank in Oudenaarde veroordeeld voor weerspannigheid en geweld tegen agenten van de politiezone Gerardsbergen-Lierde. De arrestatie vond plaats nadat de man in paniek raakte toen agenten hem benaderden in verband met toezicht op de kinderen van zijn broer. De man weigerde te stoppen met filmen en viel uiteindelijk de agenten aan, wat leidde tot de inzet van pepperspray en extra versterking. Twee agenten raakten gewond en waren enkele dagen arbeidsongeschikt. De rechter heeft de man veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur na eerder al een voorwaardelijke straf te hebben gekregen voor diefstallen. En voetbalclub Mariakerke heeft al geruime tijd problemen door de open toegang tot hun terreinen. De club maakt zich zorgen omdat deze toegankelijkheid regelmatig leidt tot vandalisme en overlast. Ze hebben herhaaldelijk aan de stad gevraagd om hun terreinen volledig af te sluiten, maar tot nu toe is er geen oplossing gekomen. Tijdens een recente gemeenteraadsvergadering vroeg raadslid Simon Smagge van CD&V de stad om in te grijpen, maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn. Het bestuur van de club overweegt nu om zelf een afsluiting aan te brengen, omdat ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. Ze zijn gefrustreerd omdat de stad wel geld heeft om een bestaande afsluiting aan de overkant te verplaatsen, maar niet om hun terreinen te beschermen. En zo sluiten we deze nieuwsitems af voor deze week. Volgende week maandag is onze collega Guy weer op de radio met meer regionale updates. We kijken er naar uit om jullie dan weer te verwelkomen. Voor nu een fijne week nog en tot vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

dat was een grote hit voor deze meneer Aldi Barge. Welkom in het tweede uur, jaren 70, 80 en 90. Met de jarige natuurlijk, zoals gewoontegetrouw. En straks even kijken naar de temperaturen van vandaag.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer.
3: Bike Parts, Lokerebaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.

Het nummer klinkt altijd goed, maar vandaag des te beter deze wereldhit van El Martino. Een bijzonder goedemorgen allemaal. Welkom bij RBS Radio. Momenteel zenden we live uit van op Locoda, de Lokerse koopdagen. Inderdaad, u hoort het goed, een fantastisch goede sfeer hier in Lokeren. Kom gerust eens langs en kom mee genieten van de sfeer. De gezellige kraampjes, lekker eten en drinken. Af en toe een pintje drinken of een watertje drinken. Goed kunnen met dit weer. Marvin Gaye wist het al goed te verwoorden. What's going

Marvin Gaye, What's Going On? Inderdaad, voor velen onder ons is de dag al met een fameuze voorsprong begonnen. Een 1-5, dus het kan alleen maar beter worden. Dus geniet van deze zalige zaterdag. De temperaturen zijn al ietsje beter dan we de voorbije dagen hebben moeten ondergaan. Maar we blijven natuurlijk muziek draaien hier bij RBS Radio.

Je wordt er altijd blij gezien van die muziek van Beach Boys. I Can Hear Music. Doe er nog eentje bij? Ja, waarom niet? Het weer zit al mee, dus de muziek gaan we laten volgen met deze van Jimmy Frey. We gaan samen naar Saragossa. Goeie zaterdagmorgen, live vanuit Lokeren vandaag, RBS Radio.

0: Awesome.
1: Dat was helemaal Tarkan. En inderdaad, we nemen ook de heer van Clouseau er vandaag nog eens bij. Ben je daar vannacht? Wij zitten vandaag in Lokeren bij Lokoda. Kom gerust eens langs en dus weer op Spenijver.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.

En goedemorgen, en we zitten vandaag live vanuit Lokeren bij Locota, de Lokerse koopdagen. Dus kom gerust eens langs en geniet van de sfeer. Er zijn verschillende koopjes te doen, er zijn standjes waar je ze kan verfrissen, een hapje doen en vooral gezellig samen zijn. Sociaal gegeven is ook niet uitgesloten vandaag. Wij zorgen hier met onze mobiele studio voor de muziek. Hier is Five, Let's Dance.

ja, de muziek, oké, dat dansen erbij, dat wordt ietsje te warm vandaag. Five was dat met Let's Dance. En meer dan 5 collega's, hier radiocollega's, kunnen vandaag ook live aan het werk zien. Hier in onze mobiele studio, we staan bij Lokoda. En dat tot laat deze namiddag met nieuwe muziek van...

Diamonds Are Forever, maar ook de Blue Diamonds, dat was Ramona. Zo inderdaad, vandaag onze iets wat aangepaste programmatie bij de radio. Dat komt doordat we hier live mogen uitzenden vandaag in Lokeren. Met muziek, ja, allerhande zoals u van ons gewoon bent bij RBS Radio. Een beetje van dit, een beetje van het dat. Hier is bijvoorbeeld Toto.

met moderne woorden te zeggen. Een muziekje om bij te chillen tijdens deze warme dagen. Dat was Toto. Nu naar de UK met deze van ABC. We laten u luisteren naar deze Poison Arrow.

hun strepen en sterren ruimschoots verdient deze band uit de UK. Dat was ABC met Poison Arrow. En nog van over het water, om het zo te zeggen, deze van Blondie Atomic. Straks tussen 12 en 1 hoort u collega Peter. Fijne dag en welkom nog bij RBS Radio.

0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 12 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
4: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi van Roland Garros.

0: finales. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Czwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk 1 graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

vrolijke en zonnige muziekjes hier op je radio. Dat past een beetje bij het weer, denk ik. Hele goede middag van harte. Welkom hier bij RBS. Je hoorde de BB&Q Band en aan de beat. En aan de beat, dat zal wel zijn. RBS Radio. Met hele fijne muziek en hele fijne mensen. We staan hier recht over de parels. En dat kan je maar beter eens langs komen, denk ik. Een hele goede middag. We gaan even de groetjes doen. Ferme shout-out naar Lien, Stef en Sarah. Voilà, hier is Bill Withers met Lovely Day. Een hele goede middag, van harte welkom.

0: zo kon ik nog wel een eind verder gaan. Deze Bill Withers met A Lovely Day. En dat is het. RBS hier live in Lokeren op Lokorda. Hele goede middag. Je moet maar eens langskomen. De zon die is van de partij. En het is draaglijk om even langs de kraampjes te passeren. En dan passeer je waarschijnlijk ook wel eens langs RBS hier. Wij staan hier recht over de panels. Dit is Hot Chocolate. Go crazy.
1: Hot Chocolate.

chocolade. En als je die chocolade in je zak hebt zitten, dan zal die rap warm zijn en gesmolten, denk ik. Snel opeten, dat is de boodschap. Ik ben hier al eens langs geweest. Even gaan wandelen voor ik hier in de studio kwam. En ik heb er zeer veel leuke mensen gezien. Allemaal met een brede glimlach. Genieten van de zon en genieten van de vele kraampjes die hier staan. Er zijn zelfs mensen die hun huwelijkse receptie hier houden. Een beetje verder in het café. Fantastisch toch? Dit is Bruno Mars.

0: Daar word je toch instant vrolijk van, zeker. Bruno Mars was dat, I Just Might. Ik zou wel eens een beetje kunnen drinken. Tot straks.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.

De Kreuners waren dat met Ik wil je, die mannen zijn altijd goed voor een feestje. En dat het een feestje was deze ochtend vroeg, dat zullen waarschijnlijk veel mensen hier uit het Waasland ook hebben meegemaakt bij een of andere gezellige bar waar ze konden supporteren voor onze Rode Duivels. Ik weet niet hoe het weer is in Nieuw-Zeeland, maar hier is het in elk geval fantastisch. Dus voor alle supporters, Queen, we are the champion.

Ik durf wedden dat deze song toch wel door vele boksen klonk deze ochtend, toen de Rode Duivels met zo'n resultaat eindigden tegen Nieuw-Zeeland. Queen was dat, met We Are The Champions. Ik heb hier ook al een paar kampioenen zien rondlopen met dress van de Rode Duivels aan. De supporters die lopen hier zeker rond hier op Locoda in Lokeren. Het zijn Alabama Shakes. Met Hold On.

Gent deze zomer. Alabama Shakes met Haldan. Maar om je te amuseren moet je niet naar Gent gaan. Lokeren is ook fijn vandaag. Lokoda, daar moet je zijn. Je neemt gewoon een portemonneetje mee en daar zitten wat centjes in. En het nut van deze centjes, ja, dat merk je direct als je hier rond die gezellige kraampjes aan het rondwandelen bent. Gaan we wat centjes uitgeven en die middenstanders en die mensen even steunen. Hier is

blokken daar, maar ik denk dat ze toch liever wat euro's verkiezen. Dus kom gerust eens af. En als je niet kunt afkomen, dan kan je nog altijd luisteren naar RBS. En Kevin, een van onze trouwe luisteraars, die laat weten, ik kan er jammer genoeg niet bij zijn, maar tijdens mijn middagpauze staat de radio vast op RBS. Goed plan, Kevin. Hier is Doe Maar.

waar is de tijd dat we ons nog volledig lieten gaan op deze Doe Maar. Dat waren ze met een hit uit 1982, heette Doris Day. Het is warm, maar het is toch wel een beetje aangenamer dan de voorbije dagen. Er staat ook een aangename wind. Ideaal weer om eens naar Locoda te komen. Met of zonder surfbank, hier zijn de Beach Boys.

0: die schijnt en de wind die waait en al die vlaggen die hier staan op Locota, dat zijn echte good vibrations, denk ik. Maar goed, ik ga er even tussenuit. Tijd voor een frisse slok. Tot zo.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
7: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikepark. Kante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
6: Met meer dan 30 jaar ervaring op

het lokeren op Loco daar. Er zijn die mensen die passeren met wafels. Ja, ja, het kan niet warm genoeg zijn. Er zijn er ook die passeren met ijsjes. Dat vind ik toch een beter idee. En er zijn ook mensen die ons laten weten, nee, nee, die dingen niet. Maar wel een koude schotel, dat kan ik nog smaken. Heel goed plan. Hier is Bart de Grote, die is op zijn

jazzmuziek die je terugvindt in de afdeling Onsterfelijke Plaatjes. Boudewijn de Groot was dat met Jimmy. En het goede nieuws is dat zijn zoon Marcel de Groot zijn nummers gaat zingen. En die komt binnenkort naar Lucristi trouwens. Dit is Berre. How beautiful this life is.

0: Ed Sheeran was dat net, Sapphire. Ik ga even gaan wandelen op Locoda. Ik geef de microfoon graag door aan Mike Trevor. Blijf bij ons en tot de volgende keer.
1: RBS.
2: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
2: Op 107 en 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
5: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Pinkstermaandag vandaag, we zijn 25 mei. Van harte welkom hier bij RBS. 40 jaar na het succesjaar 1986 is het team van Sporting Lokeren opnieuw samengekomen op Daknam. De reunie was een initiatief van oudspeler Patrick van Verdegem. Heel wat voormalige spelers en stafleden tekenden present, onder wie ook Dale Tempest, die speciaal uit Engeland overkwam, en oud-trainer M.E. Antonis. De groep kreeg een rondleiding in het stadion en haalde samen herinneringen op aan het succesvolle seizoen. Ook werden foto's gemaakt op bekende plekken van vroeger. Volgens Patrick Versavel is er op Daknam in al die jaren weinig veranderd. M.E. Antonis sprak van een ideaal moment om de ploeg van toen nog eens samen te brengen. De politiezone Scheldewaas merkt een duidelijke stijging van het aantal aanrijdingen met reeën. Vooral in Sint-Gilliswaas en Stekenen gebeuren de laatste tijd meer ongevallen met de dieren. Volgens de politie groeit de reeënpopulatie in de regio sterk aan. Weggebruikers worden daarom opgeroepen extra voorzichtig te zijn op parallelwegen en in landelijke gebieden. Vrijdagavond gebeurde er nog een aanrijding in de Rietlandstraat in Sint-Gilliswaas. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een ree aangereden in de Puivelderstraat in Stekenen, op de grens met Sint-Niklaas. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de wagen liep wel forse schade op aan de voorzijde. Sociale woonmaatschappij Woonst in Sint-Niklaas heeft de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met eigendom in het buitenland. Het ging telkens om woningen of gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst hebben de betrokken huurders daardoor onterecht sociale huurkortingen gekregen ter waarde van honderdduizenden euro's. Bij elke vaststelling werd het huurcontract stopgezet en werd de korting via de vrederechter teruggevorderd. Een dossier uit Sint-Niklaas gaat over een huurder die sinds 2009 een appartement in Marokko zou bezitten. De man ontkent dat en spreekt van vervalste documenten. Voorzitter Wouter van Bellingen noemt misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar. Volgens hem gaat het om een kleine minderheid, maar wordt elk dossier wel streng aangepakt. En alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen waar gezwommen kan worden in open water hebben voor het eerst het internationale Blue Flag label gekregen. Het gaat om de Gavers in Gerardsbergen, Nieuwdonk in Berlaren en de Ster in Sint-Niklaas. Het label bevestigt dat de waterkwaliteit goed is en dat de zwemvijvers veilig en milieuvriendelijk beheerd worden. Voor de Gavers is het niet de eerste erkenning, maar voor Nieuwdonk en de Ster wel. Volgens gedeputeerde Dagmaart Beernaert tonen de domeinen daarmee aan dat bezoekers er zorgeloos kunnen zwemmen. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Ja, een dankwoord aan Peter die het voorbije uur kreeg hier bij RBS Radio live van op Locoda op de markt in Lokeren. Een gezellige 30 graden, geen wolkje aan de lucht, denk ik toch niet. Toch van hieruit gezien niet. Je hoort alvast de Admiral Freebie, nummer 2010, Always on the Run. Zo'n uurtje met jouw gastheer hier, Mike Trevor. Normaal hoor je me op donderdagavond met wat country. Zo terug naar 1997 met Celine Dion.

0: RBS Radio nog steeds live op de markt in Lokeren en dat ter gelegenheid van Locoda. Ik heb hier bij mij Wouter de Bok van de Reinhardtkring Dagnam. We hebben jou uitgenodigd omdat de stad Lokeren is de ambassadeur van dit jaar, van het land van Reinhard. En uiteraard als je zegt Reinhardtkring Dagnam, dan kom je natuurlijk onmiddellijk uit bij jullie. Jullie hebben de opdracht gekregen van de stad om iets te organiseren. En wat is dat dan geworden?
1: Ja, Stad Lokeren vroeg of dat we iets inderdaad wilden doen met de Reinhardtkring rond het land van Reinhard. En we hebben ze wel liggen denken van wat kunnen we daar nu eigenlijk mee doen. En we zijn tot het idee gekomen om een escape room te maken rond het verhaal van Reinhard.
0: Inderdaad. Nu, u bent regisseur, want u regisseert geregeld prachtige toneelstukken. Was dit ook een soort van regisseren?
1: In mindere mate, omdat dit echt een

0: zo puzzels. En het ervoor zorgen dat er een heel kader staat eigenlijk. Allemaal verschillende kamers waarin die puzzels liggen. Dat is iets minder regisseerwerk.
1: Zijn er dan nog collega-regisseurs die je daarbij geholpen hebben? Of zijn het gewoon medewerkers van binnen de organisatie?
0: Het zijn medewerkers van Reinhard Kring Dakenham. Wij hebben een mooi team, diverse mensen met heel wat know-how op verschillende plaatsen. Die we ook al echt nodig hadden. Technisch, decors, inkleding. En dat zijn allemaal dingen die we nodig hebben om zo'n escape room uit te werken.
1: En die escape room die bevindt zich op één en dezelfde plaats, veronderstel ik. Want ja, er komt wel heel wat bij kijken om dat op te bouwen. Natuurlijk zijn jullie keien in het opbouwen van decors. Dat hebben we al gezien bij de toneelstukken. Kan je er iets van vertellen? Van zodra de mensen binnenkomen dan, het is een donkere kamer, veronderstel ik. En dan maar zoeken hoe graag ik eruit, hè, door die sluwe vos.
0: Ja, dat klopt. Dus wij hebben ons eigen podium omgebouwd. Of we zijn het aan het ombouwen naar een escape room. We hebben echt gezocht naar verschillende locaties. Waar kunnen we dat doen? Maar ons podium was eigenlijk de meest logische plaats. En hoe gaat dat eruit zien? Ja, je komt binnen. En ik mag eigenlijk nog niet te veel verklappen natuurlijk. Want anders ga je meteen een voorsprong hebben. Maar je moet inderdaad op zoek gaan naar een manier om er terug uit te geraken. En dat zal via heel veel verschillende stappen zijn.
1: Heb je er lang moeten over nadenken? Over deze opdracht?
0: De opdracht om een escape room te maken. De opdracht om een escape room te maken kwam eigenlijk van onszelf. Hè. Wij wouden dat doen. Dat stond misschien wel al eventjes op de bucketlist van een aantal mensen bij ons. Maar om het uit te werken zelf, al die puzzels in elkaar steken, ervoor zorgen dat al dat materiaal er staat. Ja, dat script is ondertussen al heel veel werken gekropen en we zijn nog niet aan de helft, denk ik.
1: Als je er wil aan meedoen, hoe kan je dat doen? Is dat, gebeurt dat online?
0: Ja, op de website van Reinhard Kring Dakenham kan je doorklikken als je kijkt naar onze escape room die daar gaat staan. En daar ga je verschillende tijdslots kunnen reserveren. Sommige zijn al ingevuld, andere zijn niet beschikbaar. Omdat we moeten volk hebben natuurlijk om hem open te houden. Maar als voor mensen die zin hebben om er naartoe te gaan, stel een groepje samen van 3 tot 5 personen, zou ik zeggen. Ga naar onze website en kies welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn en reserveer ze.
1: Op dat ogenblik moet er uiteraard iemand aanwezig zijn van de organisatie, denk ik, om misschien in te springen op momenten dat het nodig is. Hè. Of dat er niemand in paniek raakt, want ik weet niet, de escape room, ik heb dat nog niet van dichtbij gezien.
0: Ja, dat klopt. Dus wij met ons team gaan er altijd voor zorgen dat er minstens 1 iemand aanwezig is. Sowieso om de mensen naar binnen te begeleiden en eventjes een korte uitleg te geven. En dan blijven we daar eigenlijk ook zelf ter plaatse achter de schermen. Terwijl de mensen in de escape room zelf zitten wij achter de schermen. Mochten ze vastzitten of mocht er toch op een bepaalde manier paniek uitbreken of er moet om een andere reden geëvacueerd worden, je weet nooit. Dan zijn wij er uiteraard wel om dat te doen.
1: Van wanneer begint deze? Van wanneer begint het? Ja, dus de periode dat de mensen kunnen deelnemen aan de escape room.
0: Op 10 juli, vrijdagavond 10 juli, gaan we escape room voor de eerste keer openen. En dan is die in de loop van juli en augustus tot 31 augustus, echt eind augustus, beschikbaar. Niet op elk moment, want opnieuw, ja, wij zijn vrijwilligers. Wij moeten hem zelf kunnen openhouden ook. We zijn geen professionals die daar een beroep van hebben. Dus wanneer wij zelf ook aanwezig kunnen zijn, zijn er tijdsloten en die kunnen gereserveerd worden tot 31 augustus.
1: Tot 31 augustus, maar natuurlijk de Lokerse feestweek, die 10 dagen, die vallen daartussen. Vermoedelijk zal er dan niet veel gebeuren, hè?
0: Ja, dat is een moeilijke periode voor heel veel medewerkers. Sommigen werken op de Lokerse feesten zelf, zijn daar vrijwilliger. Anderen gebruiken die periode om zelf op reis te gaan. Ik denk dat er daar de minste tijdsloten zullen beschikbaar zijn. Maar misschien als er mensen kunnen komen, dat er toch een 1 of 2 tijdsloten open gaan staan. Maar dat weten we nog niet.
1: Dan nog heel even kort, zoals ik zei, ja, je bent regisseur. Staat er dit jaar ook nog een toneelstuk klaar te wachten? Ga jij nog iets brengen, dit jaar of volgend jaar?
0: Dit jaar sowieso niet. Wij met de Rijnrakring uiteraard wel. Wij hebben in november onze Hermelijn die gaat spelen. En dan in februari spelen de volwassenen. Maar het is wel... ik kan wel al zeggen dat ik samen met mijn zus Tineke, waar we vorig jaar ook een toneelstuk mee gedaan hebben, Mystoria, dat wij opnieuw de handen in elkaar gaan slaan om in april met onze jeugdafdeling een nieuw spektakelstuk te brengen.
1: Maar eind dit jaar, de Hermelintjes, of Hermelijn, is het al bekend welk stuk dat gaat worden, welk verhaal?
0: Nee, dat is nog niet bekend. Die zijn daar nog volop mee bezig te zoeken. Ik ga ervan uit dat ze dat al zo snel mogelijk gaan willen weten, want in september, oktober zullen hun repetities ook starten.
1: Oké, goed, we kijken er naar uit. Dus bedankt Wouter de Bok. En voor iedereen die geïnteresseerd is in een escape room, het zullen heel wat mensen zijn, vooral bij de jongeren is dat meer bekend. Vossenstreken, en dat is ter gelegenheid van het feit dat de stad Lokeren ambassadeur is dit jaar van het land van Reinaert. Dankjewel Wouter en nog veel succes bij Reinaert Kring Daknam.
0: Dankjewel.
2: Oké, Daniel, bedankt voor het interview. We gaan even gaan luisteren naar reclame. RBS Radio.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Just opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Just winkel of op Just.be. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
7: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
6: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
7: Maar dat is niet alles. U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
6: Bikeparts, Lokerenbaan 120.
7: Bikeparts, we make you ride.

In die tijd met deze hit en het blijft steeds een hit. Bel Perez was dat. En zo gaan we even gaan luisteren naar ja, een beetje country. Country Girl, hier is Laura

En zo gaan we terug naar 1970. In december 1970 kwam deze plaat uit van Creedence Clearwater Revival. And Have You Ever Seen the Rain?

Ja, je hoort ze hier allemaal bij je regionale zender Spargo, You and Me. Ja, uit 1980 was dat. Ja, vanop de markt hier, Lokoda, moet je maar even langskomen. Ik heb er nog een mooie gevonden uit 1997. Ken je nog deze van Touch of Joy?

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ja, wat rustiger aan met Toby Keith uit 2006, Cross Here Tonight. Zo gaan we even gaan luisteren naar Rutger van Barneveld. Een toepasselijk beeld voor de tijdsbeeld nu. De zwoele nachten.

Ja, dat feestje heb ik zelf meegemaakt dit weekend in Middelkerken met bier aan zee. Hebben de zon zien zakken in de zee, ja. Zo, dat was Rutger van Barneveld voor de eerste maal ook zelf gehoord, dat nummertje. Zo, we gaan eruit met Avicii en Hey Brother, daar begon het allemaal bij RBS voor mij bij in 2014. Zodanig collega Dominique, geloof ik.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2:00.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
6: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
5: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela. Die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Ons even terug naar 1982. Deze Jelzu op de radio met Situation hier bij RBS. We staan hier nog tot vanavond, tot het einde van Locoda. En wij maken radio hier. En je kan, als je graag eens een plaat aanvraagt, mag je die altijd komen vragen. Straks hebben we trouwens ook nog wat interviews van Daniel Mels. Maar dat is voor straks. Eerst gaan we toch nog wat muziek draaien. Alles om een klein beetje verkoeling te krijgen. Want het is hier in dat kot hier wel eerlijk gezegd goed warm. We gaan eens moeten sparen voor een airco of zo.

0: muziek van Cliff Richard hier op de radio. En Goodbye Sam met Hello Samantha. En we hebben misschien wel een Samantha hier aan onze tent. Bij Daniel. Daniel, jij...
1: Ja, ik had even vragen.
0: Ik denk dat jij iets te dicht bij de boxen staat.
1: Hoe is jouw naam?
2: Ja, geen Samantha, maar Sandra.
0: Sandra.
1: Oké, ja, Sandra.
0: Hallo, Sandra.
1: En jij wil de groeten overbrengen aan iemand die wij hier bij RBS heel goed kennen. Zeg maar even, aan wie wil jij de groeten doen?
2: Ja, ik zou heel graag de groeten doen aan Dominique Wouwmans. Die neemt bij mij regelmatig de veerdienst in Schellewintam. Ik had hem gezegd dat ik vandaag hier ging passeren, maar ik wist ook dat hij maar tot 12 uur werkte. Dus mijn rit is wat later begonnen, dus ik ben ook later hier. Maar toch vele groeten van mij.
1: Oké, ja, dus is inderdaad een klein half uurtje.
0: Maar hij heeft mij het verhaal verteld daar net op terras. Dus ik weet ervan, mevrouw de kapitein.
1: Voilà, er zijn mensen die hier volledig van op de hoogte zijn. U bent hier met de fiets?
2: Ik ben hier met de fiets vanuit Lembeke en met mijn zoon samen. En wij zijn nu op weg naar Niel. Dus ik ga subiet mijn eigen veerdienst nemen. Ook bij een collega. En dan gaan we vanavond naar Niel. En daar gaan we overnachten. En om morgen dan de trip verder te zetten naar Lier.
1: En wanneer denk je dat je zal thuis zijn? Toch nog voor het onweer, maar dat is pas maar laat in de
0: avond. Voor het
2: Ik overnacht vanavond in Niel. Dus ik ga maar morgen naar huis. En dan komt mijn man mij halen naar Lier. Dus morgen zetten we de trip verder.
1: Oké, goed. Ik ga eens luisteren welke plaat dat Dirk klaargelegd heeft voor onze collega's.
0: Niet specifiek. Had ik nu geweten dat het de kapitein was, had ik natuurlijk een heel speciaal plaatje gekozen. Maar ik heb het niet speciaal gekozen. Maar bon, het is geen Sandra, maar het is wel een Anne. Goed.
1: Ja, oké, dank je.
0: Ik zou zeggen, blijf luisteren op de boot, op de veerboot. Hè?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Just opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Just-winkel of op just.be. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.

herkennen. Hè? Dat is de winnares voor dit jaar. Dara met Bangaranga hier bij RBS Radio. Jawel. Tot 6 uur, mensen, zitten we hier met de mobiele studio voor Locoda. Lokeren koopjesdag. Maar ja, buiten Lokeren snappen ze niet wat Locoda betekent. Dus ik geef het even mee voor de rest van Oost-Vlaanderen. Locoda is de Lokerse koopjesdag. Dus je komt gewoon even hier naar de markt van Lokeren in de Kerkstraat. En daar kan je dus, ja, lekkere koopjes doen. Onder andere de mensen van de Jumbo, die staan hier met een rad van fortuin. Je kan hier miljoenen euro's winnen bij de Jumbo. Heb ik me laten vertellen.

0: En we hadden net bezoek van die mannen van de Vonnefeesten. Ik dacht even, het is een aprilvis, maar dat is niet waar. Het waren die mannen van de Vonnefeesten die vermoedelijk dachten, dat is in een aquarium, dus we gaan even kijken met ons visjes. Daniel, jij hebt mensen bij jou aan de tafel.
1: Ja, helemaal. Ik heb hier twee heel interessante mensen bij ons aan de studio van RBS Radio. Dus nog steeds live van op Locoda, de markt in Lokeren. Ondertussen weten ze al in heel Oost-Vlaanderen dat hier wel degelijk een evenement doorgaat. Want Sinterklaas bijvoorbeeld, daar is zowat alles topgezet met het weer. Hè. Ik heb hier bij mij, toch maar even vermelden, Sarah Poppe en Christophe Lorijs. Welkom. Ik ga even beginnen met jou, Sarah. Je bent onder meer de schepen hier in Lokeren van economie, markten en kermissen. Ja, dit is wel eigenlijk een kleine markt en de kermis staat hier ook, dus dat klopt allemaal. Hè. Ben je tot nog toe tevreden van de dag?
2: Ja, absoluut. Want ja, een kleine markt zou ik het zelfs niet noemen. Ik vind het een grote markt. We hebben op zich dit jaar wel een beetje minder opkomst dan de vorige jaren. Omwille van de warme temperaturen. Maar dat zal niet te minder zijn. De schaduwrijke terrasjes zijn mooi gevuld. En ik vind ook dat we een heel gevarieerd aanbod toch nog hebben kunnen brengen. Voor de lokeraar die hier alsnog wenst naartoe te komen. Om een mooie zomernamiddag te beleven.
1: Ik veronderstel dat je dat hier samen georganiseerd hebt met uw collega hier, Christophe Lorijs. Die is het hoofd van de economie. Ook welkom hier bij RBS. Het is een heel zwoel weertje natuurlijk. Was er deze week ergens misschien sprake van een klein beetje een crisissfeer van 35, 36 en om het duur het werd allemaal warmer. Begon dat niet stilaan een probleem te worden om Locoda te laten doorgaan?
3: Wel, uiteraard hebben wij alles goed overwogen en we hebben alle temperaturen natuurlijk zeer goed in de gaten gehouden. Ook alle adviezen van de hogere overheden hebben wij gevolgd om te kijken wat we kunnen doen of dat we Locoda kunnen laten doorgaan. Maar we zagen dat de temperatuur wel degelijk ging zakken en we merken vandaag ook, er is een fris windje. Het is eigenlijk redelijk aangenaam buiten en we hebben na toch wel wat wikken en wegen besloten om Locoda toch wel door te laten gaan. Het is geen intense activiteit. Het is niet dat er gelopen wordt of zo, zoals bijvoorbeeld in Westminster bij de 10 miles. De mensen kunnen hier eigenlijk heel gezapig, rustig op hun gemak naartoe komen. Genieten van een ijsje, op een terrasje zitten of zelfs in de winkels gaan shoppen, want al onze winkels zijn open en de meesten hebben zelfs airco. Dus dat heeft ons wel gesterkt in het idee dat het zou eigenlijk onverantwoord zijn om Locoda niet door te laten gaan voor onze middenstand. Dus dat was voor ons eigenlijk, gezien de weersomstandigheden die voorspeld waren, een no-brainer.
1: Ja, en zoals we al kunnen zien de hele dag, er zijn inderdaad toch wel mensen op de been. Dus dat zit alleszins wel goed. Ik dacht, Christophe, dat het voor jou de vijfde keer is, Locoda. Is het ieder jaar evenveel werk om dat voor te bereiden? En ik weet niet, voor Sarah ook. Zal je eerst naar Sarah gaan? Of is het met... Ja. Christophe.
3: De eerste keer dat ik het organiseerde hadden we een volledig nieuw concept, dus dat was heel veel werk. En gedurende de jaren raken we meer en meer geroutineerd. Maar het is vooral meer en meer werk, omdat we merken dat er steeds meer en meer interesse is van lokale middenstanders om hier aan mee te doen. Dus eigenlijk is dat wel positief dat wij meer werk hebben. We moeten meer tenten gaan opzetten, meer communicatie gaan voorbereiden. Net gewoon omdat we merken dat er steeds meer lokale handelszaken ontdekken dat met een kraampje op Locoda staan echt een boost is voor hun visibiliteit, om zich bekend te maken bij hun klanten en ook voor alle bezoekers van Locoda die van Lokeren en ver daarbuiten komen. Dus op dat vlak is het eigenlijk wel tof om eigenlijk ieder jaar er wel meer werk in te moeten steken.
1: Sarah, voor jou, ja, sinds vorig jaar is Lokeren een beetje groter geworden, zeg maar ferm groter geworden met Mroeike daarbij. Je bent onder andere schepen, economie, markten en kermis. Hoe verloopt dat nu, de samenwerking met Groot Lokeren en ja, dan Moerbeke dat erbij gekomen is?
2: Ja, ik ben zelf afkomstig van Moerbeke, dus ik ben een fusieproductje dat is mee mogen fusioneren richting Lokeren. En ja, ik denk we zijn nu ongeveer anderhalf jaar verder in de nieuwe legislatuur. En Christophe en Marleen die vormen een fantastisch team voor de dienst economie. Een dienstverlening die we bovendien in Moerbeke ook niet hadden. Dus ik heb heel erg veel bijgeleerd. Wat we eigenlijk als lokaal bestuur ook echt allemaal kunnen betekenen voor de lokale middenstand. Ze leveren fantastisch werk en ik merk ook wel dat dat bij heel veel Lokerse ondernemers, maar ook de Moerbeekse ondernemers ondertussen echt wel gewaardeerd wordt. En dat wij, dat zij vooral een verschil betekenen daar waar dat het kan betekenen.
1: Is het het eerste of tweede jaar dat jij nu hier schepen bent?
2: Het is mijn tweede jaar dat ik hier schepen ben, dus het is mijn tweede Lokoda als schepen van lokale economie. Maar, ik vertel het daarnet ook nog, ik heb de gewoonte om met mijn mama, sinds jaar en dag eigenlijk al, op Lokoda naar hier te komen om de zomervakantie te vieren. Na de examenperiode, ijsje eten, een lekkere lunch op terras en een beetje kledij kopen in de winkels. Dus het is niet mijn tweede Lokoda. Het is, ik weet het niet meer hoeveel Lokodas ik al heb meegemaakt ondertussen. Maar ik moet wel toegeven dat sinds ik nu schepen van lokale economie ben, beleef ik het van veel dichterbij, kan ik het ook zien wat er daar allemaal voor moet gebeuren achter de schermen. En mijn respect daarvoor is eigenlijk enkel gegroeid, niet alleen voor de dienst, maar vooral eigenlijk ook voor al die ondernemers die de inspanning leveren om hier vandaag hun diensten bekend te maken en er te staan voor hun zaak.
1: Dus je bent zelf afkomstig van Moerbeke. Dan kan jij toevallig misschien ook wel Tanja, die meegedaan heeft aan de Miss België-verkiezing dit jaar.
2: Talia, denk ik dat je bedoelt. Ja, Talia.
1: Sorry, Talia, dat ik mij vergis.
2: Nee, ik was al aan het denken, ik ken geen Tanja, want nu Sarah, dat zijn flaters. Maar ik ken wel Talia. Talia is trouwens ook een heel goede vriendin van mij. Dus ik heb haar campagne ook van heel dichtbij mogen meemaken. Ze heeft dat fantastisch gedaan. Ik denk dat ze haar echt gesmeten heeft voor Moerbeke, maar zeker ook voor Lokeren. Ze heeft overigens ook een mooi resultaat kunnen neerzetten. Dus wij zijn terecht fier, denk ik, op onze Lokerse Miss België.
1: Ja, mij hebben ze ook hier bij RBS een beetje gesteund. Ik heb er een klein promofilmpje voor haar gemaakt trouwens.
0: Ik dacht dat je meegedaan had.
1: Goed, terug naar Lokoda. Ja, hoeveel straten zijn dat nu? Want als ik nu recht voor mij uitkijk, ik zie dat er Roomstraat. Daar zijn ook niet zoveel handelaars, zijn misschien meer restaurants, dacht ik en zo. Roomstraat hoort er niet bij, maar welke straten dan wel? Om te beginnen de markt.
3: Ja, dus sowieso het volledige marktplein is ingenomen door Lokoda. Ook in de schoolstraat zijn er wel nog een paar zaakjes die zeker niet vergeten mogen worden. Daar hebben we ook een paar heel mooie lingeriezaken onder andere. De Kerkstraat uiteraard toch een van onze grootste hoofdstraten doet ook mee met Lokoda. En het Kerkplein, daar heb je ook horecazaken. Dus ik heb inderdaad ook pijlen opgehangen naar de handelszaken in de Roomstraat. Er is ook een reden voor, omdat ik niet wil dat die mensen zich niet uitgesloten voelen voor de beperkte handelszaken die daar zijn. Maar ook, het is belangrijk, zoals je zelf zegt, daar is wel horeca, dat de mensen die na of tijdens Lokoda graag nog iets willen gaan eten, dat ze ook weten dat in de Roomstraat er verschillende opties zijn. Dus het is eigenlijk wel een redelijk groot gebied als je Lokoda van kop tot staart wilt meemaken. Ik heb het zelf vandaag een stuk of 38 keer afgelopen en mijn stappenteller staat al op 30.000. Dus het is toch redelijk groot, Lokoda.
1: We hebben hier in Loker zelf geen winkelcentrum. Dat hebben ze bijvoorbeeld in Sint-Niklaas wel, om nu een voorbeeld te noemen. Dus bij ons alles vind je. Je vindt hier ook wel alles. Dat moet ook gezegd worden in Lokeren. Het is misschien niet allemaal in het centrum. Voor andere winkels moet je even naar de rand gaan. Maar hoe zit het nu met qua leegstand? Ik vind het valt wel meer Lokeren. Momenteel in de schoolstraat. Ik dacht vroeger dat Isis daar was en die is nu weg. Dus dat is nu een pand dat leeg staat, maar van de rest wordt alles wel snel terug ingevuld.
2: Ja, leegstand in de kern is, ik zou zeggen, dat is een fenomeen dat uiteraard niet enkel in Lokeren zichtbaar is, maar in andere steden en gemeenten ook. Maar wij mogen in Lokeren zeker niet klagen. Dus er is wel wat leegstand, maar die leegstand is zeker niet langdurig. Dus we merken dat sommige handelszaken stoppen, maar dat er dan andere creatieve ideeën zijn die ook wel een invulling aan dat pand kunnen geven. kan dat beter. Ik denk wel dat we daar zeker nog wel wat groeimarge hebben. En dat is ook de doelstelling om deze legislatuur daar actief op te werken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het Lokerse centrum echt heel veel potentieel heeft om een fantastische winkeldag van 's ochtends tot 's avonds te beleven. En als wij daarin geloven en de Lokerse middenstand gelooft daar ook mee in, wat dat zeker het geval is hier, dan ben ik ervan overtuigd dat alleen maar nog beter kan dan hetgeen wat we vandaag al te bieden hebben.
1: Ik ga even kijken naar de mensen daar binnen in de studio. Eerst toch wat muziek. Wat denken jullie?
0: Ja, voor mij maakt het niet uit hoor. Gewoon wat muziek. Oké, we gaan wat muziek maken.
1: Oké, ja.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen.

0: gevraagd door de dames van Panos, die hier op de markt van Lokeren de broodjes bakken. Hier achter onze radiostudio, onze mobiele studio. En onze Daniel, die heeft nog altijd volk aan zijn tafel.
1: Een momentje,
0: nee, Daniel.
1: Ja, er komt iemand naar mij toe. Is het voor een verzoekje of zo? Ah, komt u voorstellen. Ah, misschien straks, want ik ben nu bezig met een interview. Goed. Oké, we gaan terug naar Sarah Poppe en Christophe Lorijs. De stad Lokeren is dit jaar ambassadeur van het Reinaardjaar. Heel wat organisaties, onder andere Reinhard Kring Daknam, die doen er wat voor. Maar natuurlijk de stad Lokeren ook. Zeg eens even hoe dat jullie dat daar doen bij economie.
2: Wel, binnen de stad hebben wij heel veel diensten en verenigingen die uiteraard zelf iets organiseren. Bepaalde evenementen die allemaal terug te vinden zijn op de website. Maar ook onze Lokerse ondernemers hebben echt wel de moeite genomen om het Reinaardjaar echt in de kijker te zetten. Want we hebben toch een 15-tal ondernemers die echt een zeer specifiek Reinaardproduct aanbieden aan de... Ja, nee, niet enkel de Lokeraars, maar iedereen uiteraard. En het is echt wel heel tof om te zien hoe creatief dat ze daarmee aan de slag zijn gegaan voor het in heel veel Lokerse beenhouwers kan je een Reinaardburger bestellen. Die is niet gemaakt van vossen of zo, maar een specifieke kruidenmix. En ik heb hem zelf al geproefd, hij is mega lekker. En we hebben eigenlijk heel veel lekkere gerechten of zo die aangeboden worden door de Lokerse ondernemers. We hebben de Lokerse gin, vossen gin, vossen chocolade. Hiernaast jullie is ook ijs te krijgen van Brun de Beer, een personage uit de Reinaardzage. Dus het is echt wel de moeite is waard om te kijken welke creatieve producten dat onze Lokerse ondernemers allemaal hebben gemaakt. Allemaal in het kader van de Vos Reinaard.
1: Heb je ze allemaal al geproefd ondertussen?
2: Ik geloof dat ik ze wel allemaal heb geproefd ondertussen. Ik vond de gin onder andere wel echt fenomenaal lekker. Nochtans ben ik niet zo... het was whisky trouwens, geen gin, want we hebben ook gin. En de whisky vond ik fenomenaal lekker, ook al ben ik eigenlijk niet zo'n grote whisky drinker. Dus dat betekent toch wel al iets.
1: Oké, ze zijn allemaal goedgekeurd. Dat hoor ik hier door Christophe Lorijs. We gaan nog even terugspringen naar Lokoda. Het is warm weer nu. Hoe zit dat, Sarah? Voor mensen die het nu wat benauwd krijgen of dorst of zo, hebben jullie er iets voor voorzien voor de dorstigen vandaag?
3: Voor de dorstigen? Ja, daar hebben we genoeg voor in het centrum. Hè. Dus er zijn heel erg veel terrasjes die ter beschikking staan voor de dorstigen. Maar ja, omwille van de warme temperaturen hebben we uiteraard ook wel een aantal extra maatregelen genomen. Er is een waterafstappunt aan de schandpaal. En ook de fonteintjes die blijven het hele weekend aanstaan.

0: zodat ook de kinderen voor de nodige verkoeling daar terecht kunnen. Maar als ook volwassenen zin hebben om een keer door de fontein te rennen, dan kan dat allemaal in het centrum van Lokeren. Alle standhouders die krijgen zo meteen ook nog water toebedeeld van Christophe. Dus ja, we dragen zorg in de mate van het mogelijke.
1: Dus de beste stand vandaag, dat is daar aan de fontein, dan op de markt, veronderstel ik.
2: Goh ja, dat is inderdaad een fijne stand om te staan natuurlijk. Maar bijvoorbeeld in de Kerkstraat is het ook altijd heel gezellig. Daar heb je ook wel wat schaduw. En eigenlijk aan de kerk heb je ook heel veel mooie plaatsen. Heb je eigenlijk ruime plaatsen. Kom je veel volk tegen en kun je zelfs verkoeling zoeken in de kerk. Dus eigenlijk, er zijn geen slechte standplaatsen op Lokoda. Enkel goede, want overal kom je fantastisch gelukkige mensen tegen.
1: Christophe, jullie hebben ook dit jaar gedacht aan onze veiligheid. Ik dacht dat alle straten hermetisch afgesloten zijn.
2: Hermetisch zeker niet, maar we zorgen er wel voor dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Dus er staan wieblokken, zoals dat dan heet, zodat auto's eigenlijk niet door kunnen. Sinds deze ochtend hebben wij ook alles verkeer vrijgemaakt, auto's weggehaald die hier nog geparkeerd stonden. En ja, eigenlijk verloopt alles altijd heel vlekkeloos hier op Lokoda.
1: Ja, maar het is toch heel belangrijk, dat hebben we al gezien, voor de veiligheid van de mensen, als er veel mensen samenkomen op een kleine plaats. Sarah Poppe, schepen van Economie, Martin Kermissen, heb je er nog iets aan toe te voegen?
0: Ik zou iedereen alvast willen uitnodigen voor de editie van volgend jaar. Het vierde weekend van juni zijn wij er terug met Lokoda. Hopelijk ook opnieuw onder een stralende zon. Want okay, het is misschien wel een beetje warm, maar het zorgt wel voor een zomersfeertje. En dat is net hetgene wat aan Lokodag, denk ik, nog mooier maakt. En kan tonen wat aan Lokeren allemaal te bieden heeft.
1: Oké, okay, dank jullie wel voor de komst naar onze studio. En terug naar jou, Dirk.
3: Goed, wij gaan verder met de muziek. En een beetje zomerse muziek, want dat mag wel uiteraard. Want de temperaturen lopen hier binnen ook wel op. En ja, toch heel wat mensen die afzakken richting Lokeren. En ik zou zeggen, kom naar hier. Zo warm is het er niet, hoor.

0: DAS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
7: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
6: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela. Die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
8: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

jaar terug in de tijd met Black M en Sur Ma Route op mijn weg. Ja, er komen soms dingen tegen natuurlijk. Hè. Je kunt het tegenkomen dat je ja, je banden aan de weg plakken tegenwoordig. Ik kom zelf van het zuiden en dan was het 47 graden. Dus ik ben in feite blij met die temperatuur hier in Vlaanderen. De Vlaarts nu op de radio. Passion.

Je moet natuurlijk wel een doktersbriefje hebben. Carl Douglas hier op de radio met Doctor's Orders hier bij RBS. Eurythmics nu, uit de jaren 80 met deze Sweet Dreams Are Made of This.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
4: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer.
5: Bike Parts, Lokerebaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts, we make you ride.

12 tot 4 uur in de driver's seat hier. Mijn naam is Dirk. Ik blijf bij Altos tot 4 uur. Daarna LMB tot vanavond 6 uur. En daarna is het hier gedaan wat de live-uitzending betreft van op Locoda voor 2026. Maar ja, bon, ik heb hier al gehoord dat we volgend jaar gelijk goed terugkomen. Dus we staan hier dan wel uiteraard opnieuw. En straks komen ook de mensen van de Vonnefeesten. Die komen even een festival voorstellen. Want dat is niet zo lang meer, hè? Een kleine 4,5 week. En dan kan je weer genieten van de Vonnefeesten.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Belgische DJ, afkomstig uit de Limburg, hè? Terry van der Woord. En we draaien zijn nieuwe single hier bij RBS Radio, Back to You. Een plaat die het zeer goed doet deze week in de Nationale Hitparade. Ik heb nog enkele leuke hitjes voor jullie voor 4 uur hier bij RBS. Zometeen het Nederlandse duo Lil Kleine en Ronnie Flex met de Duitse versie van Drank en Drugs. Maar nu eerst standaard.

From a Bridge. En onze aandachtige luisteraars hebben misschien wel gehoord dat we even overgeschakeld waren naar de studio in Dendermonde. Dat was natuurlijk de bedoeling niet, maar bon, onze apparatuur die heeft hier ook een beetje last van de warmte. Moet je een beetje opletten of ik ga mijn vingertjes verbranden aan de faders. Zo warm is het hier binnen. Bon, Anita Meijer nu op de radio.

Ondertussen zijn de mannen van de Vonnefeesten ook al gearriveerd. Die krijg je straks hier wel te horen bij onze collega Daniel. Wij gaan hier langzaam maar zeker ons boeltje inpakken. Zometeen om 4 uur L&B op de radio. En ik kan je ook al even meegeven dat ik net een berichtje binnenkreeg van Meteo Zeelen. Dat is het KMI-station in Zeelen. Het meetstation. Onze weerman. Die laat weten dat het straks in Lokeren zal gaan onweren vanaf 19 uur. Fijne zaterdag.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

It's alright, it's alright. Het is 34 graden in The Bigger Light, Lokeren City. En wij zijn RBS Radio. En we zitten live met onze mobiele studio hier op de markt in Lokeren. Bij de Lokoda, de Lokerse Koopjesdagen. En er is wat te zien, er is wat te drinken. Er zijn nog terrasjes, er zijn nog plaatsen op die terrasjes. En wij draaien de goede muziek hier bij RBS, jouw regioradio. En mijn naam is LMB. Allemaal goedemiddag. RBS Radio. Straks info over de vonnefeesten. Ja. Je krijgt wat te horen hier bij RBS. Eerst een lekker beest wat hier passeert aan de studio. Isabella A. Terug naar 1990. Hey, lekker beest.

0: voilà, weer een mooie madame die hier passeert. We zijn niet seksistisch, maar we willen het toch graag een beetje kaderen, hè?
1: RBS Regionaal. De beste hits en classics. RBS Radio.
0: Live Radio. RBS van op de Locoda. Kom nog eens af.

Songfestival 2014, weet je nog wel, Oostenrijk, Conchita Wurst. En Rise Like a Phoenix. En daarvoor Biba Rexha en Faithless. Of toch tenminste de stem van Faithless en The New Religion. Ik heb er eentje op verzoek. We moeten indraaien voor Gilles. Ja, zo zijn we hier bij RWS Radio. Ons broodje is gebakken en dat van Panos ook. De groeten aan Gilles en hij krijgt deze plaat. Wim Soetaert. En allemaal. Kom allemaal nog eens kijken in Lokeren.

0: En dat was allemaal voor Gilles. Proficiat. RBS Radio, ja, we draaien wat de mensen graag horen. Zometeen hebben we het interview met de mannen en de dames van de Volle Feesten. Maar eerst...
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
5: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
4: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
5: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
6: Kom nu je droomfiets kiezen, zodat je kan genieten bij de eerste warme zonnestralen van een aangename fietstocht.

0: Lady Gaga. Zullen we die eens inviteren volgend jaar naar de volle feesten? Is dat betaalbaar? I was born this way. We hebben Daniel met een hele meute van de volle feesten. Interessant, zeg het maar.
1: Ja, we hebben hier inderdaad een hele bende bij ons. Om te beginnen, de oud-voorzitter Bernie, welkom alleszins. En dat samen met drie van uw jonge kornuiten die u vandaag bijstaan bij het bedelen van de flyers. Die moet zeggen, 2026, het ziet er fantastisch geweldig uit. Hè? Ik ga beginnen met u, Bernie.
2: Oké, dank u wel. Merci om ons hier te hebben. Altijd blij om nog eens terug dit te mogen doen. Het is een paar jaar geleden. We zijn volop aan het bedelen. Hè. Dat is traditie op Locora. We hebben gisteren persconferentie gehad. En dan de dag nadien op Locora verdelen wij flyers en affiches. Wij doen dat nog altijd persoonlijk. Omdat wij die persoonlijke touch wel belangrijk vinden. En ondertussen proberen wij de jongere generatie, de 18-jarigen en zo, mee te nemen in dat verhaal. En we hebben er redelijk veel ondertussen op de fonde. Dus we zijn daar redelijk fier op. En die zitten hier nu bij mij. Dat is mijn eigen zoon, Nolle. En zijn vrienden Lucas en Corneel, die zijn bij mij.
1: Oké, uw zoon, ja, fantastisch. Had ik nog niet door tot nog toe. Dan ga ik even met hem beginnen. Hè. De openingsavond, traditie een beetje, denk ik. Radio 1, Nolle.
3: Ja, dat is een zeer leuke avond. Dat is een mooie opener, omdat dat brengt eigenlijk een beetje alle leeftijden samen ook. Qua muziek, er zit veel deel nostalgie in. En ja, dat begint te vonden zeer leuk. Het is zeker ook een aanrader om de eerste avond terecht te komen. En ja, dat is ja, een mooi begin van de fonde. Dat is ook onze ja, favoriete avond eigenlijk.
1: Nou, hoe oud bent u nu en uw vriendin?
3: Wij zijn 18 en 17. En ik nu mijn vijfde jaar fonde. En Corneel zijn vierde jaar. En Lucas zijn eerste jaar. Dat is de eerste keer dat ik
1: vond. Ja, je bent er echt heel jong mee begonnen. Hè? Ja. Oké, okay, leuk om te horen. En jullie vinden ook dat je daar vindt je echt wel de muziek die je nodig hebt. En daarvoor moet je niet elders gaan of naar festivals, waar ook in België. Niet nodig.
4: Nee, dat klopt. Op de fonde hebben wij muziek voor jong en oud. Amusement gegarandeerd. Voor iedereen is er iets wils. En iedere avond, of het genre u nu aanstaat of niet, zult gij u amuseren.
1: Oké, Lucas is er ook nog. Jij loopt hier al heel de dag rond met zo'n doos met flyers. Wat vindt u zelf van het programma van de Fonnefeesten voor dit jaar?
5: Ik vind het fantastisch. Er zijn een aantal groepen die elk jaar wel tevoorschijn komen. En die brengen echt wel sfeer. En ik weet gewoon, elke dag is er ambiance en dat maakt de Fonde wel echt speciaal. Ja.
1: Oké, okay, ja, prima. We gaan even de zaterdag overlopen, 1 augustus, want het is de Lokerse Feestweek. Die begint op 31 juli en die eindigt op de zondag. En dan zijn we de 9e augustus. Dat is het dus alweer. 10 dagen lang plezier hier in Lokeren. Weinig slapen, veel feesten en hopelijk ook goed weder daarbij. Dus op die zaterdagavond Gijs, de Ertebrekers gaan we straks draaien. Ik dacht dat LMB en die steekt zijn duim omhoog, dus die komt eraan. Het Hof van Commerce, ja, dat is natuurlijk ook, ja, oké. Okay. Dat is zonder woorden, hè. Die staat wel zonder ondertitels, maar ik zeg ja, zonder woorden. Dat moet je gezien hebben. En DJ Wout. Dan de zondag, die begint Nederlandstalig.
3: Ja. Ja, de zondag ja, die begint Nederlandstalig. Ik denk dat de grootste namen die daar terecht gaan staan zijn Isabella A. en Bart Kayal. Dus dat is eigenlijk zeer veel ambiance. Daar wordt zeer veel gedanst. Dat is iets meer voor het oudere publiek, maar toch komt daar ook nog vaak jonge mensen. En dan zie je dat echt ja, toch elke leeftijd wel raakt. Dus dat is eigenlijk een zeer leuke namiddag. Allee, middag eigenlijk, om te zeggen. Dus ja, dat is echt een zeer leuke dag. En die eindigt dan ook zeer leuk met Wailers. Ja, zeer rustige muziek, maar toch wel met een soort dance in. En dan ja, eindigt dat met een DJ die er eigenlijk op voort gaat, maar dan iets wilder. Dus dat is een dag waar dat echt elke leeftijd ook wordt aangesproken. En waar dat er eigenlijk zeer veel ambiance is. Ook omdat het al van in de middag begint.
1: Oké, goed. Tot zover deze eerste drie dagen. Allenby, ik zou zeggen, goed, ga ervoor.
0: Zometeen nog meer. Vonne, vonne!

0: als de stem van Maaike Kafmeij. Misschien komt ze ook op de volle feesten. Erwtenbrekers.
1: Kijk dat hè?
0: Op de volle. En wat nog meer, mannen? Zeg het maar.
2: Wel ja, er is nog heel wat meer. Hè. We zijn beland aan 3 augustus. En ik geef het woord opnieuw aan Nolle. Dus vertel maar.
3: Ja, 3 augustus begint met een Lokerse groep. Het zijn ook medewerkers van de Fonnefeesten. Dat is Quantum Fantasy. Zeer leuke groep, zeer levendig. Ook leuk omdat het mensen zijn die we persoonlijk kennen. Dus die zorgen ja, echt voor een spektakel op het podium. En die eindigt dan ook wel met een DJ die al een paar jaar terugkomt. DJ Turbo. De zanger van Channel Zero. En ja, dat is een zeer leuke dag. Zeer veel diversiteit in de muziek ook in deze dag. En ja. Ja.
2: Oké, goed, prima. De dinsdag. Wat is het thema van de dinsdagavond?
4: Cornel, weet jij daar meer over? Of weet jij daar meer over?
3: De dinsdag, dat is de metaldag. Hè. De dinsdag, ja, dat is de metaldag op de Fonne. Die begint met Delver. Delver is een groep, ook een lokale groep. Zeer veel, een Lokerse groep. Met ook een aantal werknemers van de Fonnefeesten. Gevolgd door dan een covergroep van Tool. Dus dat is ook een speciaal genre binnen de metal. Maar wel een zeer leuke groep. En dan geëindigd door Stahlseid. Stahlseid is ja, een covergroep van Rammstein, maar is een en al spektakel, show, vuurwerk, vuur op het podium. Dus als je iets wil beleven, moet je zeker die avond komen. En ze zijn ook 3 jaar geleden geweest, dus de mensen die er dan bij waren, die weten wel wat ze moeten verwachten op die avond.
5: Misschien een leuke anekdote. Stahlseid is een groep die Rammstein brengt. Rammstein is bekend voor zijn vuuracts, pyrotechnische effecten. Die komen ook bij ons op podium, voor 2-3 jaar geleden ook. En dan hebben wij zelfs brandweerspecialisten moeten inschakelen om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus dat is een productie die eigenlijk de Fonne net overstijgt, maar toch kunnen wij dat door zoveel medewerkers die daar met hart en ziel voor gaan. Maar echt de moeite waard.
2: Bernie, wat jullie ook ieder jaar doen op woensdag, dat is op woensdag namiddag. Ik dacht dat het voor kinderen was.
5: Klopt, woensdag is onze kindernamiddag. Wij blijven dat doen. Wij vinden dat geweldig, fantastisch. Dit jaar is het piratennamiddag. Dus aan alle bezoekers, kindjes, mama's, papa's, oma's, opa's, kom alsjeblieft verkleed als piraat. In je eigen interpretatie. En de avond, we gaan echt over naar meer house muziek. En we hebben toch wel een aantal serieuze kleppers. Shameboy is een groep die we al heel lang wilden op de Fonne. Zelfs nog in mijn tijd waren we al achter Shameboy aan het jagen. Maar die stonden toen liever op grotere podia. Maar goed, we hebben ze nu. En Roger Sanchez is een house DJ met naam en faam. Hoeft geen uitleg.
2: Oké, goed. We gaan misschien meteen door naar 6 augustus. Wie is daar meer van op de hoogte? Nolle, ja.
3: 6 augustus, dat is onze New Wave avond. Een zeer bekende avond, want dan kleurt de Fonne nog zwarter. Zeer veel leuke New Wave groepen. Ook geëindigd met een DJ die alleen maar New Wave brengt. Dus voor de New Wave fans echt de dag van je leven, zou ik zeggen.
2: Goed. LB, wat ligt er nu klaar om te draaien?
0: De dag van je leven, dat is elke dag RBS luisteren natuurlijk. Ik zoek zo meteen nog wat op, want we krijgen ook nog wat mededelingen. Maar eerst dit.

0: Dansen, dansen, till we see the sun. Dat lijkt wel de volle feest, hè? Zometeen een overzicht van de laatste dagen daar in augustus. One Direction bij RBS Radio 1. Live while you're young. En nog steeds live radio hier vanuit onze mobiele studio in Lokeren op de Lokoda. De Lokerse braderie en altijd zon hier. Zo zijn we dat gewoon. En ook volgend jaar staan we er weer. Het is maar dat je het weet.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Kodas. En ik kan je al verklappen dat we ook volgende week op tour zijn. Volgende week zondag. Dan zitten we in Bedlaren ook met onze mobiele studio. Want daar zijn de open deurdagen van de brandweer. En alle programma's van op zondag die worden vandaar uitgezonden. Meer. Wat willen we meer weten van de Vonnefeesten? Jongens, zeg het maar.
1: De Vonnefeesten die inderdaad dit jaar doorgaan van 31 juli tot en met 9 augustus. En we waren beland aan de vrijdagavond. En dat is ook zo'n typische traditieavond. En ik richt mij tot iemand die er veel van weet.
2: Een heel toffe, een gevaarlijke avond. Iedereen amuseert hem dat het geen naam heeft. Onze stupruavond, onze tijdlozen. Alle muziek wordt gedraaid, iedereen danst, feest, zingt mee. Dat is pure ambiance. De definitie van ambiance. Definitie.
1: Dat is inderdaad een hele plezante avond. Die beleef je in Lokeren. En nog wel helemaal gratis, want dat heb ik nog niet laten vallen. Hè. Het is een gratis festival en dat blijft ook zo.
3: Ja, de Vonnefeesten zijn altijd gratis geweest en blijven ook altijd gratis. Daar staan wij voor, dat staat zelfs in de statuten. En we gaan zelfs nog verder, wij gaan zelfs 3 euro voor een pint blijven hanteren als bierprijs, ondanks de stijgende kosten. Dus dat is een fantastische prestatie. Niet de mijne niet meer, maar wel die van het voltallige bestuur en waarvoor zeer veel dank.
1: En dan de laatste zaterdagavond, dat ziet er ook een hele speciale uit, hè?
2: Ja, de laatste zaterdagavond is... Weer feest, zoals elke dag eigenlijk op de Vonne. En dan valt er vooral op, ik denk bij iedereen, de laatste groep, de Disco Bar Sabrina. Dat is ambiance. Dat is puur feest. Dat is op het podium feest, in het publiek feest, alle soorten muziek. Iedereen is mekaars vriend op die avond. En dat is één dolle bende eigenlijk, ja.
1: Maar ook natuurlijk de fun-loving criminals. Dat is iets dat mensen die iets ouder zijn, die kennen dat natuurlijk wel meer. Dus zij moeten nog een beetje leren kennen, denk ik, Bernie. En wie gaat zich ontfermen over de laatste avond? Wie van de... Oké.
3: Okay. Ik, want ik ben daar wel bijzonder blij mee. Ik kijk vooral uit naar Rootboy en Urban Dance Squad. Ik ben een kind van de jaren 90. Urban Dance Squad is dé band van de jaren 90 uit Nederland. En Rootboy, die nadien in Amerika heel veel naam en faam heeft gemaakt, dat is een fantastische artiest. En Rootboy die Urban Dance Squad bij ons op de Vonne brengt, dat wordt feest. Gewoon feest.
1: Bernie, hoeveel van die flyers heb je kunnen ronddelen vandaag hier op Lokoda? Kunt je daar een aantal op plakken? Of hoeveel dozen?
3: Hè? We zijn al door 2 volledige dozen. In totaal denk ik dat wij over de 120.000 flyers of zoiets hebben. En die zijn bijna allemaal de deur uit. Natuurlijk niet alleen hier op Lokoda. Hè. Dit is het startpunt van de bedeling van de flyers. Maar die worden uitgedeeld. Die gaan tot in Antwerpen, tot in Brussel, tot in Gent. Die komen overal terecht. Overal waar wij tentakels hebben, komen flyers van de Vonne terecht.
4: Engeland
3: zelfs, ja. Inderdaad.
1: Ja, van Engeland, ja. Hoeveel medewerkers hebben jullie momenteel? Medewerkers die zich gratis inzetten daarvoor?
3: Ook iets om fier op te zijn, dat je dit in deze tijden nog kunt bewerkstelligen, denk ik. Vrijwilligerswerk, hè, dat is iets dat al jaren onder druk staat. En toch kunnen we met de Vonnefeesten ondertussen rekenen op een 300-tal vrijwillige medewerkers. Dus dat aantal groeit, blijft groeien. Het is ook nodig, hè, want de werkzaamheden die lopen op. Maar dat is toch wel echt indrukwekkend dat je mensen hebt. Want je moet wel beseffen dat die medewerkers, die gaan niet 10 dagen werken. Die gaan eigenlijk de week daarvoor al werken. Deze 3 boys bijvoorbeeld helpen mee in de medewerkerskeuken. Dus onze medewerkers worden tijdens de opbouw eten en drinken, die krijgen dat. Dat wordt dan aangeboden. Zij helpen dat maken. Dus dat is eigenlijk wel 3 weken van je vakantie die je spendeert om vrijwillig iets recht te zetten voor de lokeraar. Dus dat is toch wel echt best indrukwekkend.
1: Ondertussen is er nog iemand aan onze tafel gekomen. Iemand die ook al vele jaren medewerker is. Zeg eens, hoeveel jaren zet jij je in voor de Vonnefeesten?
5: Ik ben er toch wel veel bij. Zo. Nou ja, dan kan er toch wel veel bij. Zo. Dus ja, ik help altijd opbouwen en dit nog afbreken ook. Dit nog, hè. Erbij. Hè. Nou ja, doen dat veel.
1: En dat is heel hard werk.

0: Okay, want de mensen vergeten dat van, oké, dat festival staat er. Maar zoals dat Bernie zegt, ja, het is een hele week daarvoor dat opbouwen, die stellingen, dat park voorzien. Want ook het gras wordt beschermd speciaal. Dus er komt heel wat bij kijken. Oké, dankjewel. Ik denk dat we alles gezegd hebben van de vonnefeesten. En terug over naar R&B.
1: Mij zullen ze daar zien, aan de volle blommen en een goede paardenworst. En natuurlijk ook aan de streekbierenbar. Ja, gratis entree, dus ik ben erbij. Over de Urban Dance Squad gesproken. Of tenminste de muziek, hier zijn ze. Dit is de Grand Black Citizen.

Wil je nog flyers van de volle feesten? Of een affiche? Ze staan met hun stand in de Kerkstraat hier op de Locoda. Ga daarheen. Ook het volgende uur is L&B nog bij je. Tot 6 uur. Hier vanuit Lokeren. Live radio. Ja, hè, voor de hele provincie Oost-Vlaanderen op DAB+. En op onze golflengten. En natuurlijk wereldwijd over het webnet. Wat krijgen we nu? Meteor. Och, hij is op zoek naar de nooduitgang. Hebben we dat hier?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Wij zijn RBS Radio. We hebben geen nooduitgang nodig hoor, want we zijn altijd paraat. Meteor en zijn nieuwe nooduitgang. We gaan op naar 5 uur. Dan is er weer regionaal nieuws, zoals dat elke keer hier 5 keer per dag wordt afgelezen. Nieuws uit je regio hier bij RBS Radio.

0: uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Aalst op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 5 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 27 juni. Dit is het regionale nieuws. Dendermonde's nieuwe parkeerplan dat op 1 juli 2026 van start zou gaan is uitgesteld. De uitbreiding van betalend parkeren onder andere naar de Noordlaan en Leopoldlaan kan niet doorgaan omdat de extra parkeerautomaten niet tijdig zijn geplaatst. Het parkeerbedrijf Indigo kampt met een tekort aan onderdelen voor de automaten. Hierdoor blijven de huidige gratis parkeerzones voorlopig beschikbaar. De richtdatum voor de implementatie van het betalend parkeren is nu vastgesteld op 22 juli. Abonnementen die al zijn gekocht met een startdatum van 1 juli worden automatisch met een maand verlengd. In Gent vond de reconstructie plaats van de fatale steekpartij op Tessa. Verdachte Hassan ontkent zijn betrokkenheid ondanks bewijs zoals vingerafdrukken op de plaats delict. Tessa werd afgelopen zomer door haar broer levensloos aangetroffen in haar woning. De vrouw was gewurgd en was meer dan 60 keer gestoken. Een sms'je van Tessa leidde naar Hassan, die met haar naar huis was gelopen. De reconstructie had als doel belangrijke antwoorden te geven, maar de verdachte bleef zijn ontkenning volhouden. Advocaat Nina van Eekhout sprak van een frustrerende namiddag. Het onderzoek nadert zijn einde en de familie hoopt op een rechtszaak in het najaar van 2027. Een 36-jarige man uit Geraardsbergen is door de rechtbank in Oudenaarde veroordeeld voor weerspannigheid en geweld tegen agenten van de politiezone Geraardsbergen-Lierde. De arrestatie vond plaats nadat de man in paniek raakte toen agenten hem benaderden in verband met toezicht op de kinderen van zijn broer. De man weigerde te stoppen met filmen en viel uiteindelijk de agenten aan, wat leidde tot de inzet van pepperspray en extra versterking. Twee agenten raakten gewond en waren enkele dagen arbeidsongeschikt. De rechter heeft de man veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur na eerder al een voorwaardelijke straf te hebben gekregen voor diefstallen. En voetbalclub Mariakerke heeft al geruime tijd problemen door de open toegang tot hun terreinen. De club maakt zich zorgen omdat deze toegankelijkheid regelmatig leidt tot vandalisme en overlast. Ze hebben herhaaldelijk aan de stad gevraagd om hun terreinen volledig af te sluiten, maar tot nu toe is er geen oplossing gekomen. Tijdens een recente gemeenteraadsvergadering vroeg raadslid Simon Smagge van CD&V de stad om in te grijpen, maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn. Het bestuur van de club overweegt nu om zelf een afsluiting aan te brengen, omdat ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. Ze zijn gefrustreerd omdat de stad wel geld heeft om een bestaande afsluiting aan de overkant te verplaatsen, maar niet om hun terreinen te beschermen. En zo sluiten we deze nieuwsitems af voor deze week. Volgende week maandag is onze collega Guy weer op de radio met meer regionale updates. We kijken er naar uit om jullie dan weer te verwelkomen. Voor nu een fijne week nog en tot vrijdag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

RBS Radio. Classics en hits. En geef nu toe, is er een grotere klassieker van Michael Jackson dan deze? Billie Jean. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Hè? Met die glitterschoentjes. En dat handschoentje. Weet je nog? Ach, Michael. Goed, even naar de klok kijken. Het is 5:10. Locoda, daar zitten we. Op de markt in Lokeren. Kom nog eens af. Het gaat hier allemaal nog een beetje opwarmen. En we hebben ons weerbericht nagekeken. En niet vergeten, om 7:00, dan zou het gaan omweren in Lokeren. En dan zijn we ribbedebie natuurlijk. Hè. Maar tot 6:00 nog. RBS Radio. Met LMB, uw dienaar.

Blue Eyes, Frank Sinatra en Strangers in the Night. En nu mag je meezingen en meeklappen. Dus nog stampen met de voeten. Het mag allemaal hier op jouw zomerse snik-hit.

vaste luisteraars op zaterdagmiddag zeggen... hey, dat is niet die van Plettings. Nee. Het is LNB een keertje hier op Locoda Live Radio. Maar hij is er nog wel straks om 6 uur. Dus volgende week is hij er weer, zoals elke zondag vanaf 5 uur. Groetjes aan Ivan van hieruit. Genesis was dat en

Ja. Allemaal die mooie liedjes, die duren wel lang hier bij RWS Radio. Dag in, dag uit. Luister naar ons. Classics en hits. En dat was natuurlijk Wiltura en La Melodia.

0: Nog eentje die het Songfestival heeft gewonnen. Duncan Lawrence in 2019. En je hoorde Arcade. En hij kwam en overwon uit Nederland.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
4: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
3: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
4: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
3: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
4: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
3: Bistro Ruiterhof.
4: Proeven.
3: Beleven.
4: Genieten.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: Maar dat is niet alles. U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120.
6: Bike Parts, we make you ride.

En we krijgen gratis drankjes hier van de organisatie. Nou, van mij mag er nog 10 graden bij komen, maar dan komen ze met champagne, denk ik. Lekker fris water, waarvoor dank. Frank Stallone. Ja hoor, dat is de broer van... Maar van die andere Stallone. Sylvester Stallone's broertje. En hij had 1 wereldhit in 84. Far From Over. Maar het was wel over en out. RBS, we staan nog op de markt van Lokeren. Dus kom nog langs. Je hebt nog 30 minuten tijd om lekker een terrasje te doen. De kraampjes te bekijken. En een beetje een tintje, want het is lekker warm. Het lijkt altijd of er een baby hier rondkruipt in de studio. Maar het is geen baby hoor. Nee, nee. Dit is Alex Warren.

0: heeft weken op nummer 1 gestaan. Fever Dream, Alex Warren. Volgende week zondag komen alle programma's van RBS Radio live van aan de pompierskazerne van Berlaren. Daar is het open deur. En RBS werkt daar heel graag en volontair aan mee. Dus volgende week zondag, kom maar eens kijken daar in Berlaren. En ja, we staan aan de pompierskazerne op de open deurdag.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.
0: En als alles mee zit, dan gaan we nog meer naar Berlaren, want we gaan ook naar de waterfeesten. Dat is de eerste zondag van augustus. Dan staan we op de Overmeerse Berlaarse waterfeesten. Kom dat zien!

we hebben moeten kloppen, want de bel deed het niet. Double Vision, knock, knock, knocking on the back of your door. Morgen zondag bij RBS Radio vanaf 10 uur helemaal regionaal. Het actualiteitenmagazine op zondag. En dan vanaf 2 uur Dominique Wouwmans. En dan vanaf 4 uur...

Rob de Nes en Zondag. We blijven in bed om lang te vrijen op zondag. Ja, met zulke temperaturen, ik weet het wel niet. Maar ja, we zullen zien morgen zondag. De hele dag, je radio op RBS. Dat is gegarandeerd. Muziek en plezier. Maar eerst moeten we de zaterdag nog door. Dit is Herman Brood en zijn Wild Romans. Saturday Night uit 1974.

0: Saturday Night. Dat was Herman Brood en zijn Wild Romans. We krijgen een update van Meteozele, want het model van Meteozele voorspelt toch kans op onweer. Straks hier tussen 19 en 22 uur. U bent een beetje gewaarschuwd. De temperatuur momenteel is plus 33,7 onder het thermometer hut. En ja, het is al serieus aan het batteren geweest aan de kust. Dus een gewaarschuwde is er twee waard natuurlijk. Het update weerbericht morgen hier bij RBS Radio in helemaal regionaal met Patrick Haantjes. Zo om en bij 10:15. Zoals elke zondag.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Kijk eens aan zeg. Gratis muffins. Van de Jumbo. Van Lokeren. Lekker. Waarvoor dank. Elton John en I'm Still Standing. RBS Radio. Live Radio RBS. Nog tot 6.

de Golden Earring. Nog steeds een van de oudste bestaande popgroepen ter wereld. Dit kwam uit 77. Bombay. We gaan stilaan plaats maken. We gaan terug naar de originele radiostudio. Tot zover. Locuda. Volgend jaar zijn we er weer.

David Guetta heeft Jennifer Lopez ingehuurd. En dan wordt het een wereldhit natuurlijk. Hè? Save me tonight. Ziezo, dat was het weer. RBS Radio hier bij Locoda. We bedanken het bestuur, de organisatie. En we hopen er volgend jaar weer bij te zijn. Met weer zo'n schitterend namiddagje zonneschijn als het kan. Hè? Het moet daarom niet zo heet zijn, maar toch. Volgende week, zondag, dan zitten we in Bedlaar. Hè? Met de hele mobiele handel. We gaan naar de open deurdag van de brandweer van Bedlaar. Dus kom daar ook maar eens kijken. En luisteren kan ook natuurlijk. Hè? Bedankt voor het luisteren wat dit betreft. En tot een volgende keer. En luister eens naar deze plaat. Hier nemen we afscheid mee. Dit is de nieuwe Taylor Swift. Voor alle Swifties die aan het luisteren zijn. I knew it. I know you. Tot dan.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraarsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 27 juni. Dit is het regionale nieuws. Dendermonde's nieuwe parkeerplan dat op 1 juli 2026 van start zou gaan is uitgesteld. De uitbreiding van betalend parkeren onder andere naar de Noordlaan en Leopoldlaan kan niet doorgaan omdat de extra parkeerautomaten niet tijdig zijn geplaatst. Het parkeerbedrijf Indigo kampt met een tekort aan onderdelen voor de automaten. Hierdoor blijven de huidige gratis parkeerzones voorlopig beschikbaar. De richtdatum voor de implementatie van het betalend parkeren is nu vastgesteld op 22 juli. Abonnementen die al zijn gekocht met een startdatum van 1 juli worden automatisch met een maand verlengd. In Gent vond de reconstructie plaats van de fatale steekpartij op Tessa. Verdachte Hassan ontkent zijn betrokkenheid ondanks bewijs zoals vingerafdrukken op de plaats delict. Tessa werd afgelopen zomer door haar broer levensloos aangetroffen in haar woning. De vrouw was gewurgd en was meer dan 60 keer gestoken. Een sms'je van Tessa leidde naar Hassan, die met haar naar huis was gelopen. De reconstructie had als doel belangrijke antwoorden te geven, maar de verdachte bleef zijn ontkenning volhouden. Advocaat Nina van Eekhout sprak van een frustratie. Namiddag. Het onderzoek nadert zijn einde en de familie hoopt op een rechtszaak in het najaar van 2027. Een 36-jarige man uit Geraardsbergen is door de rechtbank in Oudenaarde veroordeeld voor weerspannigheid en geweld tegen agenten van de politiezone Geraardsbergen-Lierde. De arrestatie vond plaats nadat de man in paniek raakte toen agenten hem benaderden in verband met toezicht op de kinderen van zijn broer. De man weigerde te stoppen met filmen en viel uiteindelijk de agenten aan, wat leidde tot de inzet van pepperspray en extra versterking. Twee agenten raakten gewond en waren enkele dagen arbeidsongeschikt. De rechter heeft de man veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur na eerder al een voorwaardelijke straf te hebben gekregen voor diefstallen. En voetbalclub Mariakerke heeft al geruime tijd problemen door de open toegang tot hun terreinen. De club maakt zich zorgen omdat deze toegankelijkheid regelmatig leidt tot vandalisme en overlast. Ze hebben herhaaldelijk aan de stad gevraagd om hun terreinen volledig af te sluiten, maar tot nu toe is er geen oplossing gekomen. Tijdens een recente gemeenteraadsvergadering vroeg raadslid Simon Smagge van CD&V de stad om in te grijpen, maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn. Het bestuur van de club overweegt nu om zelf een afsluiting aan te brengen, omdat ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. Ze zijn gefrustreerd omdat de stad wel geld heeft om een bestaande afsluiting aan de overkant te verplaatsen, maar niet om hun terreinen te beschermen. En zo sluiten we deze nieuwsitems af voor deze week. Volgende week maandag is onze collega Guy weer op de radio met meer regionale updates. We kijken er naar uit om jullie dan weer te verwelkomen. Voor nu een fijne week nog en tot vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
7: 690 690.
4: 052
7: 690 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvend.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de Meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
0: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 27 juni. Dit is het regionale nieuws. Dendermonde's nieuwe parkeerplan dat op 1 juli 2026 van start zou gaan is uitgesteld. De uitbreiding van betalend parkeren onder andere naar de Noordlaan en Leopoldlaan kan niet doorgaan omdat de extra parkeerautomaten niet tijdig zijn geplaatst. Het parkeerbedrijf Indigo kampt met een tekort aan onderdelen voor de automaten. Hierdoor blijven de huidige gratis parkeerzones voorlopig beschikbaar. De richtdatum voor de implementatie van het betalend parkeren is nu vastgesteld op 22 juli. Abonnementen die al zijn gekocht met een startdatum van 1 juli worden automatisch met een maand verlengd. In Gent vond de reconstructie plaats van de fatale steekpartij op Tessa. Verdachte Hassan ontkent zijn betrokkenheid ondanks bewijs zoals vingerafdrukken op de plaats delict. Tessa werd afgelopen zomer door haar broer levensloos aangetroffen in haar woning. De vrouw was gewurgd en was meer dan 60 keer gestoken. Een sms'je van Tessa leidde naar Hassan die met haar naar huis was gelopen. De reconstructie had als doel belangrijke antwoorden te geven, maar de verdachte bleef zijn ontkenning volhouden. Advocaat Nina van Eekhout sprak van een frustratie. Namiddag. Het onderzoek nadert zijn einde en de familie hoopt op een rechtszaak in het najaar van 2027. Een 36-jarige man uit Gerardsbergen is door de rechtbank in Oudenaarde veroordeeld voor weerspannigheid en geweld tegen agenten van de politiezone Gerardsbergen-Lierde. De arrestatie vond plaats nadat de man in paniek raakte toen agenten hem benaderden in verband met toezicht op de kinderen van zijn broer. De man weigerde te stoppen met filmen en viel uiteindelijk de agenten aan, wat leidde tot de inzet van pepperspray en extra versterking. Twee agenten raakten gewond en waren enkele dagen arbeidsongeschikt. De rechter heeft de man veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur na eerder al een voorwaardelijke straf te hebben gekregen voor diefstallen. En voetbalclub Mariakerke heeft al geruime tijd problemen door de open toegang tot hun terreinen. De club maakt zich zorgen omdat deze toegankelijkheid regelmatig leidt tot vandalisme en overlast. Ze hebben herhaaldelijk aan de stad gevraagd om hun terreinen volledig af te sluiten, maar tot nu toe is er geen oplossing gekomen. Tijdens een recente gemeenteraadsvergadering vroeg raadslid Simon Smagge van CD&V de stad om in te grijpen, maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn. Het bestuur van de club overweegt nu om zelf een afsluiting aan te brengen, omdat ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. Ze zijn gefrustreerd omdat de stad wel geld heeft om een bestaande afsluiting aan de overkant te verplaatsen, maar niet om hun terreinen te beschermen. En zo sluiten we deze nieuwsitems af voor deze week. Volgende week maandag is onze collega Guy weer op de radio met meer regionale updates. We kijken er naar uit om jullie dan weer te verwelkomen. Voor nu een fijne week nog en tot vrijdag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Business, Търкесиалексте радио. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Het is 12 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

De vierde zomertocht, georganiseerd door VTI Vlotcampus Sint-Clarensje-Slokeren, gaat door op zondag 5 juli. Je kan kiezen tussen een fiets- of wandelroute. Wandelen kan je langs Park ter Beuken, Boervaart, Kruiskapel en Zuidleden. De langste afstanden trekken naar domein Puijenbroek. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden en gaat door op zondag 5 juli van 6 uur ochtends tot 3 uur in de namiddag. Doe je de 50 kilometer, dan is de start tot 8 uur. Voor meer info kan je mailen naar mark_balance@hotmail.com of bellen naar 0486 79 52 48.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 1 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.